0: selfie op blue-u.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw

0: We've got it. Ook Hanabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in

0: jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.
1: In 1975, we brought you an album with a song.

Rocco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Moscow. It ain't no country club either.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft uit protest afstand gedaan van een Poolse staatsonderscheiding. Dit gebeurde nadat de Poolse president Karol Nawrocki besloot Zelensky de Orde van de Witte Adelaar te ontnemen. De ruzie betreft de naam van een Oekraïense legereenheid die is vernoemd naar een groep die tijdens de Tweede Wereldoorlog gruweldaden tegen Poolse burgers heeft gepleegd. De president van Bolivia heeft een noodtoestand uitgeroepen na wekenlange onrust en aanhoudende anti-regeringsprotesten. Dit besluit geeft hem meer bevoegdheden om de openbare orde te herstellen, waaronder het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De blokkades hebben geleid tot tekorten aan levensmiddelen, brandstof en medicijnen, met kilometerslange files als gevolg. President Rodrigo Paz zegt dat Bolivianen niet langer mogen worden gegijzeld door deze blokkades en benadrukt zijn bereidheid tot dialoog met tegenstanders. Zeker 5 mensen zijn in het zuiden van Libanon gedood door Israëlische aanvallen. Dit meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In het gebied Nabatieë waren aanvallen met drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie. Israël en de Hezbollah-beweging hadden vrijdag nog ingestemd met een nieuw staakt het vuren. Israël heeft nog niet gereageerd. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Minister van Landbouw Julie Collins maakte zaterdag bekend dat een bruine grote jager besmet was met deze virusvariant. Het dier werd gevonden op een strand, ongeveer 700 kilometer ten zuidoosten van Perth. De autoriteiten bereiden zich voor op de komst van de vogelgriep door bioveiligheid te verbeteren en kwetsbare diersoorten te vaccineren. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky geeft Belarus een week de tijd om signaalversterkers bij de Oekraïense grens te verwijderen. Volgens Zelensky helpt Belarus Rusland bij aanvallen op Oekraïne met deze apparatuur. Hij zei dit tijdens een persconferentie in Kiev. Als de apparatuur niet wordt verwijderd, zal Oekraïne zelf actie ondernemen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door Hezbollah op Israëlische troepen. Libanese media melden dat de aanvallen aan zeker 9 mensen het leven hebben gekost, waaronder een Libanese militair. De aanvallen volgen op berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. De storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, heeft geleid tot veel problemen op het spoor. Reizigers konden hun reis niet vervolgen door bomen op het spoor, vooral rondom Utrecht en Amersfoort. ProRail en aannemers hebben de hele nacht gewerkt om het spoor vrij te maken. Hoewel de meeste problemen zijn verholpen, is er op sommige plekken nog herstelwerkzaamheden gaande. Alternatief vervoer is geregeld voor gestrande reizigers. Stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft uit protest afstand gedaan van een Poolse staatsonderscheiding. Dit gebeurde nadat de Poolse president Karol Nawrocki besloot Zelensky de orde van de Witte Adelaar te ontnemen. De ruzie betreft de naam van een Oekraïense legereenheid die is vernoemd naar een groep die tijdens de Tweede Wereldoorlog gruweldaden tegen Poolse burgers heeft gepleegd. De president van Bolivia heeft de noodtoestand uitgeroepen na wekenlange onrust en aanhoudende anti-regeringsprotesten. Dit besluit geeft hem meer bevoegdheden om de openbare orde te herstellen, waaronder het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De blokkades hebben geleid tot tekorten aan levensmiddelen, brandstof en medicijnen, met kilometerslange files als gevolg. President Rodrigo Paz zegt dat Bolivianen niet langer mogen worden gegijzeld door deze blokkades en benadrukt zijn bereidheid tot dialoog met tegenstanders. Zeker 5 mensen zijn in het zuiden van Libanon gedood door Israëlische aanvallen. Dit meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In het gebied Nabatieë waren aanvallen met drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie. Israël en de Hezbollah-beweging hadden vrijdag nog ingestemd met een nieuw staakt het vuren. Israël heeft nog niet gereageerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, haas die compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, die beton industrie brieven gaat. IRCB, bo stempel digitaal, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de parts de Koiman. 25.000 Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nossa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: paradisefm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace

culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meest

0: gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door Hezbollah op Israëlische troepen. Libanese media melden dat de aanvallen aan zeker 9 mensen het leven hebben gekost, waaronder een Libanese militair. De aanvallen volgen op berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft zijn bezorgdheid geuit over de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Türk roept de EU en lidstaten op om internationale mensenrechtenafspraken te respecteren en waarschuwt voor de risico's van het uitzetten van kwetsbare mensen naar derde landen. De storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, heeft geleid tot veel problemen op het spoor. Reizigers konden hun reis niet vervolgen door bomen op het spoor, vooral rondom Utrecht en Amersfoort. ProRail en aannemers hebben de hele nacht gewerkt om het spoor vrij te maken. Hoewel de meeste problemen zijn verholpen, is er op sommige plekken nog herstelwerkzaamheden gaande. Alternatief vervoer is geregeld voor gestrande reizigers. De stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft uit protest afstand gedaan van een Poolse staatsonderscheiding. Dit gebeurde nadat de Poolse president Karol Nawrocki besloot Zelensky de orde van de Witte Adelaar te ontnemen. De ruzie betreft de naam van een Oekraïense legereenheid die is vernoemd naar een groep die tijdens de Tweede Wereldoorlog gruweldaden tegen Poolse burgers heeft gepleegd. De president van Bolivia heeft de noodtoestand uitgeroepen na wekenlange onrust en aanhoudende anti-regeringsprotesten. Dit besluit geeft hem meer bevoegdheden om de openbare orde te herstellen, waaronder het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De blokkades hebben geleid tot tekorten aan levensmiddelen, brandstof en medicijnen met kilometerslange files als gevolg. President Rodrigo Paz zegt dat Bolivianen niet langer mogen worden gegijzeld door deze blokkades en benadrukt zijn bereidheid tot dialoog met tegenstanders. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Nosso alegre, turenico paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, habirá fe. Realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
0: Het WK beleef je bij Player Sports Bar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Ah, stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabatee 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft zijn bezorgdheid geuit over de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Türk roept de EU en lidstaten op om internationale mensenrechtenafspraken te respecteren en waarschuwt voor de risico's van het uitzetten van kwetsbare mensen naar derde landen. De storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, heeft geleid tot veel problemen op het spoor. Reizigers konden hun reis niet vervolgen door bomen op het spoor, vooral rondom Utrecht en Amersfoort. ProRail en aannemers hebben de hele nacht gewerkt om het spoor vrij te maken. Hoewel de meeste problemen zijn verholpen, is er op sommige plekken nog herstelwerkzaamheden gaande. Alternatief vervoer is geregeld voor gestrande reizigers. De stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft uit protest afstand gedaan van een Poolse staatsonderscheiding. Dit gebeurde nadat de Poolse president Karol Nawrocki besloot Zelensky de orde van de Witte Adelaar te ontnemen. De ruzie betreft de naam van een Oekraïense legereenheid die is vernoemd naar een groep die tijdens de Tweede Wereldoorlog gruweldaden tegen Poolse burgers heeft gepleegd. De president van Bolivia heeft de noodtoestand uitgeroepen na wekenlange onrust en aanhoudende anti-regeringsprotesten. Dit besluit geeft hem meer bevoegdheden om de openbare orde te herstellen, waaronder het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De blokkades hebben geleid tot tekorten aan levensmiddelen, brandstof en medicijnen, met kilometerslange files als gevolg. President Rodrigo Paz zegt dat Bolivianen niet langer mogen worden gegijzeld door deze blokkades en benadrukt zijn bereidheid tot dialoog met tegenstanders. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: World Cup kijken.

0: Er zit erin!
1: We've got it. Ook Cos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun. Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: via paradisefm.cw.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
5: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: Ribe Luca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
5: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en

0: op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek, ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat het doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabatie 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na bericht over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft zijn bezorgdheid geuit over de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Türk roept de EU en lidstaten op om internationale mensenrechtenafspraken te respecteren en waarschuwt voor de risico's van het uitzetten van kwetsbare mensen naar derde landen. De storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, heeft geleid tot veel problemen op het spoor. Reizigers konden hun reis niet vervolgen door bomen op het spoor, vooral rondom Utrecht en Amersfoort. ProRail en aannemers hebben de hele nacht gewerkt om het spoor vrij te maken. Hoewel de meeste problemen zijn verholpen, is er op sommige plekken nog herstelwerkzaamheden gaande. Alternatief vervoer is geregeld voor gestrande reizigers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Jij wilt toch ook niks missen vanaf WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Command the road with Ultra.

0: and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Hey, kibo te pone de momanche. Pasta Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de momanche. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. Y classic tea pa relax de Swiss gemach. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio durcima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow, binjoy e hola blau.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek, ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabatie 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft zijn bezorgdheid geuit over de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Türk roept de EU en lidstaten op om internationale mensenrechtenafspraken te respecteren en waarschuwt voor de risico's van het uitzetten van kwetsbare mensen naar derde landen. De storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, heeft geleid tot veel problemen op het spoor. Reizigers konden hun reis niet vervolgen door bomen op het spoor, vooral rondom Utrecht en Amersfoort. ProRail en aannemers hebben de hele nacht gewerkt om het spoor vrij te maken. Hoewel de meeste problemen zijn verholpen, is er op sommige plekken nog herstelwerkzaamheden gaande. Alternatief vervoer is geregeld voor gestrande reizigers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, haz y compra na van en twil. Koiman, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat. Irisibi, Bostempel Digital, go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koiman. 25,000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en

0: Curaçao, ga naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Janwee vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: via paradisefm.cw.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue

0: nu je selfie op blue-u.com.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
1: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires.
1: Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanval op Libanon. Teheran beschouwt deze aanval als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekend bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. De Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek, ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabatie 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft zijn bezorgdheid geuit over de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Türk roept de EU en lidstaten op om internationale mensenrechtenafspraken te respecteren en waarschuwt voor de risico's van het uitzetten van kwetsbare mensen naar derde landen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: zit erin!
1: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, okay, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA.

0: Date la vuelta.
1: Vení, date la vuelta por mí otra vez.
0: Luis Fonsi, Sebastián Yatra en Nicky Jam by Paradise.
2: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op een hele spannende dag. Weer twee wedstrijden vandaag in het WK-toernooi. Zometeen over 50 minuten begint de wedstrijd Nederland-Zweden. In aanloop daarnaartoe neem ik je mee met alles wat er staat te gebeuren. En om 8 uur vanavond, zo lang blijf ik niet, natuurlijk weer de wedstrijd Curaçao-Ecuador. Dus er is genoeg op sportgebied vandaag te bekijken, mee te genieten. En ik ben benieuwd hoe jij dat gaat doen. Wat staat er op het programma? Waar ga je kijken? Ga je helemaal niet kijken? Mag natuurlijk ook. Laat het weten via 6751031. En natuurlijk wat je daarbij wil horen. Mijn ouders die zijn trouwens in Zweden, in het Hol van de Leeuw als Nederlanders. Ga ik zo meteen even mee bellen. Eerst Miss Montreal bij Paradise. Dit is Just a Flirt.

0: Pasadena's, hoorde je bij Paradise. En Riding on a Train.
1: Paradise. FM.
0: En wij reizen intussen even af naar Zweden. Want mijn ouders zijn eigenlijk een beetje in het hol van de leeuw. Want dan is daar natuurlijk ook de wedstrijd Nederland-Zweden overal op tv te zien. Hallo, goedemiddag, avond. Is het daar al?
2: Het is net 6 uur geweest hier. We hebben nog een uur voor de wedstrijd. En ik zit in Loet in het café. En wij zijn hier de enige Nederlanders. Oh. En iedereen zit hier in een geel shirtje af te wachten voor het resultaat. En de Zweden denken dat ze met 3-1 gaan winnen.
0: Oké, dus daar is de battle op gelegd eigenlijk.
2: Ja. Ze zijn heel optimistisch over hun team.
0: Uh-huh.
2: En ze hebben 2 goede spitsen, denken ze. Dus ze hebben de huid al verkocht, maar de beer nog niet geschoten.
0: Oké. En zijn jullie wel een beetje welkom daar?
2: Ja, nee, we zijn vriendelijk. We zijn alleen bijna door een buschauffeur van de weg afgereden. Oh. Maar verder is iedereen heel vriendelijk. Dus dat gaat allemaal goed.
0: Je vertelde net, de sfeer zit er nog meer in de bovenste verdieping van het café waar jullie zitten.
2: Ja. Daar, die hebben zich al ingedronken met wat Zweeds bier. En dat zijn de wat grotere groepen van jongeren. Van een jaar of 18. En die zijn al eerder begonnen dan dat wij begonnen zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je er zelf nog een beetje vertrouwen in? Want ja, het wordt een beetje moeilijk als je daar straks gewonnen hebt. Dan word je wel schuin aangekeken.
2: We moeten natuurlijk wel minimaal gelijk spelen om nog een kans verder te maken. Dus, maar we zijn gewoon van plan om toch het Wilhelmus mee te gaan zingen.
0: Okay. Ja, er staat veel op het spel.
2: Dus, maar mogen de beste winnen. Als de Zweden winnen, dan gaan we hier ook de boel niet kort en klein slaan. Dan heeft de beste gewonnen.
0: Nou ja, dat is inderdaad de vibe die ABBA al eerder maakte in een nummer, hè?
2: Ja.
0: The winner takes it all.
2: Oké. Nou, we hebben duim met ons mee. En Curaçao ook veel succes, hè. Later.
0: Dankjewel. Succes daar.
2: Dankjewel. Dag, Marleen.
0: Doeg. Mijn vader Jan hoorde je live vanuit Lund, Zweden, waar de wedstrijd ook staat te beginnen. En eerst ABBA, natuurlijk ook, uit Zweden.

tot de wedstrijd Nederland-Zweden. Dat betekent nog 7,5 uur tot de wedstrijd Curaçao-Ecuador. Kev hoorde je en Yuri Curaçao aangevraagd door Dylan. Die gaat die wedstrijd namelijk in Sambio kijken. Dat belooft ook weer de grote drukte te worden. Waar ga jij kijken? Wat wil je horen? Dat laat je weten via 6751031. Zometeen in de studio te gast Ruben Anthony Zanger, die ook een speciaal nummer voor het WK heeft uitgebracht. Phil Collins komt eraan, Jimmy Cliff ook.

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrij

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
2: Dit is Paradise FM.
3: Nadine Roos.
4: Met zometeen Jimmy Cliff en eerst Phil Collins.

0: Porskoi. Nieuwe muziek van Ruben Anthony. De zanger die net als veel Curaçaonaars in het buitenland ons eiland een warm hart toedraagt. Ruben, welkom.
1: Dankjewel. Hallo, hallo.
0: En je hebt ook nog iemand meegenomen vandaag.
1: Ik heb een hele belangrijke iemand meegenomen. Mijn neef Kenneth. Hij is toevallig op het eiland. Hij woont in New York. En hij kwam voor de wedstrijd van vanavond kwam die naar Curaçao. En hij is ook de producer van dit nummer. Dus ik dacht, twee vliegen in één klap. Ik neem mee naar de wereldpremière van Simi Porskoi bij Paradise FM.
0: Kijk, dit is de eerste keer dat mensen dit nummer officieel hebben kunnen horen.
1: Yep, ja. En ik ben er heel trots op. En het voelt echt super hype. En gewoon, ja, ongelooflijk dat ik op het eiland ben. Het is een van mijn eerste songs in het Papiaments. Ik ben gewoon super blij.
0: Ja, en hoe lang ben je hier mee bezig geweest? Hoe is dit ontstaan?
1: Misschien, you wanna go?
2: Yeah. Ik heb altijd gezegd dat Amapiano is iets dat je moet op Curaçao hebben. Je woont in Papiaments, want al die gevoel, de ritme, de drums, alles gaat met elkaar. En het spreekt echt maar naar Antilliaans tegen Aruba, Curaçao en Bonaire. En ik ben toen zo gekomen, want ik speelde altijd Afro House en Afro Tech in New York. Dat doe ik. Ik draai dat. Mm-hmm. Zo ik zeg. Ja, Amapiano past gewoon goed. Ik was even in de studio gegaan. Heb ik iets leuks en los gemaakt voor hem. En ik zeg, probeer dit. En ik heb hem een reference track gestuurd. En zegt hij, ja, dat is goed. Ik denk even een keer in die auto gehuild. Zeg, dat is bij mij hoor. Dat is wat ik wil doen.
1: Ja, dat klopt. Toen hij het had gestuurd naar mij, dacht ik, hè, dit is eindelijk. Het heeft alle aspecten. Het is dansbaar, het is in mijn moedertaal. Mm-hmm. Het heeft een soft R&B touch, maar nog steeds wel groovy. En ik dacht, hè, eindelijk. Dit past goed bij mij. En het is familie.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mijn andere neef Tyron en Kenneth hebben samen aan de tekst geschreven. En toen hebben ze het naar mij gestuurd. En ik moet wel zeggen, het inzingen was heavy.
0: Uh-huh.
1: Ja, ik heb echt soms op hele kleine dingetjes wel een hele dag in de studio gezeten. Omdat ik weet, dit heeft zoveel potentie en het is zo cool. Dan kan ik niet zeg maar de kantjes ervan af. Weet je, het moet gewoon goed.
0: Ja.
2: Dus ik wil ook wel zeggen, het moment waar we hebben geweten, het was een hit, was mijn moeder, who is 80, was met een broem, met een bezem, gewoon aan het dansen. En het is een hit.
0: Ja, als die er zelfs op aanstaat, dan kan het niet misgaan.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: Is er ook een plan om dit ergens live te performen?
1: Wat ik net tegen jou zei, ik heb de master net gisteren gekregen.
0: Ja.
1: Echt de eerste.
0: Ja.
1: Ik ga dus beginnen met, oké, waar kunnen we dit kwijt?
0: Mm-hmm.
1: Wie heeft interesse? Welke shows kunnen we draaien? Ik moet het nog online gaan gooien.
0: Oké.
1: Ja, dus dat gaat allemaal nog komen. Ik weet wat ik deze zomer ben ik even bezig dat ik heel veel cruises aan het doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hoop echt wel misschien in het jaar najaar toch weer naar Curaçao te kunnen komen voor wat optredens en wat leuke dingetjes.
0: Ja. Ja. Dit is niet het enige nummer.
1: Nee, we hebben eigenlijk 5 nummers gemaakt. Maar ik heb vandaag 2 meegenomen. En dit andere nummer heet La Manta Yamami. Zo gaat ook de EP heten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een nummer dat is geschreven voor mensen zoals wij. Wij hebben ons hart hier op Curaçao, maar we wonen niet op Curaçao.
0: Ja. Ja.
1: Dus hebben we dat gevoel proberen te omschrijven van wat het is als je... Als je in het buitenland bent, het gevoel met kerst.
0: Ja.
1: Als je ooit een keer kerst meegemaakt hebt op het eiland, dan weet je, there's no other thing like kerst op Curaçao met de lichtjes en de ambiente. En weet je wel, dus en op die manier hebben we geprobeerd daar een nummer van te maken. En dat heet dus La Manta Yamami, de zee roept mij.
0: Ja, en jullie hebben allebei weer geantwoord op die roeping. Ja, want toch weer naar Curaçao gekomen.
1: Ja, precies. Ja, ik ben gekomen voor het WK. Ik
0: wil het
1: meemaken. En ik heb een zoontje van 1,5 en mijn vader, of de opa, hij had de opa nog niet ontmoet. Dus daarom ben ik gekomen.
0: Ja.
1: En ik had al zo'n gevoel van volgens mij is het nummer klaar rond deze tijd. Dus
0: uh-huh.
1: We proberen het, weet je, hier aan de man te brengen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik hier even ben.
0: Mooie referentie aan de Blue Wave natuurlijk, hè?
1: Ja, exact.
0: De Lamang. Ja. We gaan hem vandaag weer beleven, wedstrijd Curaçao-Ecuador. Gaat deze ons een beetje in de stemming brengen, dit nummer?
1: Ik hoop het.
0: Ja.
1: Ja, ik hoop het wel. Het is een ode aan mijn eiland.
0: Ja.
1: Voor iedereen die straks weer naar huis moet.
0: Ja.
1: Dat je weet van, weet je, je gaat het horen. Luister naar de tekst, je gaat het horen.
0: We gaan naar luisteren. La Manta Yamami, Ruben Anthony, hoorde je.
1: Ah.

Jimmy Cliff bij Paradise en Reggae Night. Als je onderweg bent naar de wedstrijd Nederland-Zweden, moet je een beetje gaan doorrijden. Die gaat bijna beginnen. Maar je kan ook gewoon lekker blijven luisteren hier naar de radio. Zometeen ben ik weer terug met Cool and the Gang. De track van die tijd komt eraan. De eerste is dit Valerie.

0: nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
0: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paradise FM blijft.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws van 1 uur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Burgenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanval op Libanon. Teheran beschouwt deze aanval als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekend bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek, ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabatie 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Mingudo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
7: Mama, wow, la nosa llega.
6: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
8: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, IRCB, Bostempel Digital, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koi man. 25.000 Bovenmaas. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visit funmaas.com.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Nadine Roos.
11: Met inmiddels al 1-0 voor Nederland in de wedstrijd tegen Zweden.

0: Crystal Fighters en Blush bij Paradise.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Terwijl we inmiddels al 13 minuten in de wedstrijd Nederland-Zweden zitten, is het eerste doelpunt al gevallen voor Nederland. Als je buiten was en in de buurt van een bekend strand, daar heb je misschien wel gehoord. Als je in de auto zit, dan bij deze. Uiteraard kunnen we er niet omheen, ook in de tractualiteit. Ben ik benieuwd welk liedje past bij dit akkefietje rondom het WK. Waar heb je gewoon zin in om dit mee te vieren? Dat stuur je door via 6751031. Wie weet komt jouw track voorbij. Eerst checken we het met Players. Dit is

0: Het feest is ongetwijfeld losgebarsten op al die Braza-fanlocaties. Want doelpunt nummer 2 is al gevallen.
1: Directualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Nederland en Zweden is van start. En inmiddels zijn er al 2 doelpunten gevallen aan de kant van Nederland. En we zitten nu volgens mij in die hydration break. Is dat nu alweer? Ja, het gaat altijd zo snel, hè. Misschien zet je daardoor lekker eventjes je radio aan en tune je net in. Ik ben benieuwd welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn een aantal suggesties binnengekomen. Onder andere is aangevraagd door Bart het nummer van The Sleeves, Goals in Paradise. Ze zijn weer gevallen.

Sidrius van Jelte die is helemaal in de oranje stemming. André Hazes en wij houden van oranje. Voordat we verder in het oranje duiken, gaan we eerst naar rood. Simply Red. Want terwijl jij Money's Too Tight hoort, kun je stemmen op optie 1, Goals in Paradise van The Sleeves. Optie 2, You Win Again van de Bee Gees. Of toch liever André Hazes. Optie 3, Wij Houden van Oranje. Dat stuur je in een appje naar 675-1031.

Simply Red, hoor je bij Paradise en Money's Too Tight. Het is 2:58 geworden en nog 28, in de 28e minuut zitten we van Nederland-Zweden. Ik zei net al, er zijn 2 doelpunten gevallen inmiddels. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Op dit moment weer een aanval bezig van Nederland. Het blijft maar spannend daar. Maar in de tractualiteit niet, want het is overduidelijk geworden. Goals in Paradise, de winnaar, de Sleeves, niet de Bee Gees en ook niet André Hazes. Maar de Sleeves dus nu op jouw radio.

0: paradisefm.cw.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servier Frais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Dat gevoel heb ik ook voor Curaçao. Ik heb ook al meerdere dieren online zien voorspellen dat wij gaan winnen. Dus dan kan het bijna niet meer misgaan. Hè? Vanavond om 8 uur de wedstrijd Curaçao-Ecuador. En op dit moment de laatste 2 minuten van de eerste helft Nederland-Zweden. Waar het nog steeds 2-0 voor Nederland staat. Het wordt wel wat spannender. Ik zie wat kansen van Zweden. Op dit moment wordt er ook een trap genomen. En dat gaat dan... Oh, dat gaat helemaal mis. Nou, dit is wil het lot opeens. 2-1. Ik zie wel... dan is deze gewoon geldig. Ik zie gejuich. Er wordt wel nog iets gezegd. Ik weet niet of dit... Laten we eventjes inschakelen live. Hè. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Telt de goal ook. Dat is de vraag.
0: Telt die inderdaad. Vragende blikken.
1: Ja, waarom? Dat vragen de Zweedse fans zich af. Hier gaan we het zien. Lagerbjelke lijkt inderdaad achter die laatste Nederlandse verdedigers te staan. Hij zet zich wat af. Komt los van de Ven. Kopt dan binnen. Maar dit heeft alle schijn van buitenspel. Brugge die wel probeert weg te boksen, maar alleen maar lucht weg bokst.
0: En het eindoordeel
1: wordt nog steeds lijkt inmiddels te hebben bevestigd. Nu wel, dat het inderdaad buitenspel was.
0: Valt mee allemaal, nog steeds dus. Geverifieerd 2-0 voor Nederland. 4 minuten extra tijd komt daar nog bij op dit moment op de 45e minuut. Spannend dus alsnog zo in de laatste minuten van de eerste helft. Ik blijf nog bij je tot aan 2 uur. Zometeen nog Camilla, Chill Me, Sweet About Me. En eerst Faith No More, even de spanning van je af laten glijden. That is Easy by Paradise. Weekend Vibes op jouw zaterdagmiddag.

is 8:08 geworden met Gabriela Chewy. Speed About Me hoorde je bij Paradise. Terwijl ook de eerste helft van Nederland-Zweden erop zit. Het was nog heel spannend tot in de laatste minuten, moet ik zeggen. Toch wat kansen voor Zweden. Ik ga jou wel met rust laten voor de tweede helft. Zometeen gaat hij verder. En als je niet naar de tv kijkt, dan hoor je Belinda Carlisle zo meteen. Ook Prince Royce komt eraan. En eerst dit Michael Jackson. Tot morgen.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat het doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabati 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
6: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otro Banda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: plaatje. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekend bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat het doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabati 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvend

0: Horeca. Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: Hij zit erin!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabatie 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nosso alegre, tudo em com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, haz y compra na van en twil. Koiman, Changes Group y Beton Industrie Brievengap. Y recibí vos stempel digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de parts de Koiman. 25.000 Bovenmaas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita funmaas.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nossa llega.
2: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.

0: Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig.
1: Dus ik jij voor de Blue Wave.
0: Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en

0: cone de bomaci. Pasta Carrefour. E c'è tutto il prodotto non con sticker blu. Brasa de bomaci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax después de match. Compra 3 of mass e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans non di banda riba, di banda bow, bin join e hola blow.
1: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat het doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon bestookt. Dit is een reactie op meer dan 50 raketaanvallen door de pro-Iraanse groep op Israëlische troepen. Libanese autoriteiten melden dat in Nabati 16 lichamen zijn geborgen na de aanvallen, waaronder een Libanese militair. De aanvallen komen na berichten over een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountil Beach.
2: Quatre-vingt.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre-vingt.
2: Exactement.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zing jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in suikertuin

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe. World Cup Qatar 2022.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekend bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sanchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: Dus ik juich voor de Blue Wave.
1: Jij ook?
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: halen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

because my dreams are bursting at the seams.